0: Mooi, zo goed. Is dat wat je wat neemt, Chili? Boy, ik kan me er nooit ready, buddy. Ik ben hier, ik let Jesus. Ik hier aan de jokes, is man. Wow.
1: Hey, that's what we do on the Morning Grind Morning Show, babe.